indray dia hira natokana manokana ho antsika faretanindrazana izay lavitra ny tanindrazana hoy ny teny frantsay hoe diaspora embona siana.